0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Can't touch this.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
1: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
0: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2 zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: U luistert naar West Express met Mike West.

0: Dat is nog eens een binnenkomer, hè? Ik heb ze in ieder geval liever dan als naamgenoot George Bush. Ik heb het over Kate Bush uit 1980 met Babushka. Welkom in de West Express.
1: Dit is Mike West.

Je hoort uit 1966, Limbach ook en Such a Cat Am I. Nederlandse groep Jackpot, 1973, Ginny Ginny.

Hey, happy. Je hoort het deze keer uit 1973. Ginny, let me in. Je hoort ze allemaal weer langskomen. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. En uit het laatste jaartal deze. Change and a Lover's Holiday.

Een succesvolle combinatie in 1972 was de samenwerking tussen Vangelis en Demis Roussos. De groep Aphrodite's Child scoorde met Break.

Zo dadelijk muziek van The Small Faces met All or Nothing uit 1966. Maar eerst nog even deze van Casey. Zanders en Sunshine Band, maar wel met Terry DeSario. Yes, I'm ready.

1980. Grant & Forsythe maakten nog deel uit van de groep The Guys and Dolls. Die zijn ook te horen in dit nummer. Love, Lost in a Day.

0: Robert Long uit de beginperiode samen met de groep Unit Gloria. 1969, The Last Seven Days. Het is tijd voor...
1: De instrumentale van het eer.
2: Wipeout.
3: The Ventures. Wipeout.

Only One Woman, je hoorde de hit van de Marbles. Straks ben ik bij je terug met een ouwtje van Marion Faithfull en de Ballad of Lucy Jordan. Maar eerst nog deze telefoon laten rinkelen uit 1972.

0: 60s, 70s, 80s.
1: Mike West. Neem je mee op een tijdreis met The West Express.
0: West Express.

Net hoorde je nog Cimarron met Ring Ring Go Away en deze Marion Faithful, de ballad of Lucy Jordan. Tijd in de West Express voor Engelbert Humperdinck. A Man Without Love.

Wees eerlijk, zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig. Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. En van 1968 doorstomen naar 73. The Doobie Brothers. China Grove.

Met mijn excuses voor het verspringen van de platennet. De Doobie Brothers uit 73 met de China Grove. Rest mij alleen u nog hartelijk te danken voor het luisteren naar deze uitgave van de West Express. En graag tot een volgende aflevering. Ik laat je met Brian Ferry en Roxy Music. Over you.

0: Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
1: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
0: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hey, Radio Memory. Joehoe. John Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
3: Radio Memory's hitschijf

jaren 80 gehad. Night People met deze Again. Lekkere hitbanken. Op deze dinsdagochtend. Mag ik u trakteren op een knuffelmomentje? Waarom niet, hè? Bieber Bryson. If you ever... You are in my arms again. Dan ga ik je dik knuffelen. Want zo hoort dat als je in je armen zit. Dan moet je knuffelen.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Olive. And you're not alone. En daarnet voor Lisa Delbon. Met een mooie liefde is een kaartspel. Een kaartspel is leuk. Maar van deze versie moet u toch even opletten welke versie dat je gaat spelen. Van de Texas Hold'em. Je hebt er verschillende versies van.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: Say.

geweldig om die nog eens erbij te hebben. Clouds en Save Me hier in de ochtendshow. Vrienden in 95. Nam Sam Buttons samen met Case Choice Not an Addict op. En ze heeft er een nieuwe versie van gemaakt. In 2026. Daar gaan we nu eens van genieten.

0: Sera. All because of you. Vrienden, we gaan naar een koffiemomentje. En natuurlijk een moment met Lil Ferdy. Want hij heeft zijn moment. En dit is zijn versie van Honey van Bobby Goldsboro. Lieveling.
1: Een dag heeft zij met vieren hand dit boompje hier als twijg geplant. Wat was het klein? Ik vond het maar een gekke daad. Omdat ik lachte werd ze kwaad, het deed haar pijn. Eens zag zij op een winterdag dat te veel sneeuw op twijgje lag. Haar zorg was groot. Ze liep erheen en gleed toen uit. Wat trok ze toch een rare snuit. Ik schrok me dood. Zij was en bleef zo jong van hart, wat impulsief en wat apart, maar ik hield van haar. Ver weg is elke kerstmisnacht, die ik met haar heb doorgebracht, dat valt me zwaar. Was zij een keertje niet op tijd, dan toonde ze oprechte spijt, net als een kind. Wat heb ik toch, die lieve meid, met grenzeloze tederheid.

Eens per ongeluk, een van mijn souveniertjes stuk. Ze schrok ervan. Ik deed toen maar wat boos en stug. Maar het was niet echt, dat zag ze vlug. Nou ja, en dan? Heeft zij voor mij iets moois gekocht, waarmee ze om pardon verzocht. Als moest dat zo. Ze kon weemoedig zijn of dol, maar altijd zo attentievol. Soms ook wat bloot. O lieveling, ik mis je. Nog blijf ik je trouw.

En in mijn grote eenzaamheid heb ik me vaak in slaap geschreid, versuf en moe. Mijn leven is een leeg toneel dat ik voortaan met niemand deel. Dat kwelt me vaak. Soms hoor ik 's nachts opeens heel klaar die lieve zachte stem van haar, tot ik ontwaak. Een dag heeft zij met fiere hand dit boompje hier als twijg geplant. Wat was het klein. Ik vond het maar een gekke daad, omdat ik lachte werd ze kwaad.

0: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
1: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
0: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

Simply Red op deze dinsdagochtend, 23 juni. Als je pas instemt, welkom. Dit is het tweede deel van de ochtendshow. Wel, als u daarnet

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.

The Talking Heads en Slippery People bij Radio Memory op deze dinsdag. Straks een van de mooie stemmen uit de States die eraan komt. Mary J. Blige. Maar eerst Otto One. Met onze discobal natuurlijk op volle toeren. Lekker opgeblonken door mijn charmante assistenten. Hands up!

gezegd. Een van de mooie stemmen uit de States. Mary J. Blige en You Make Me Feel Like a Natural Woman. Natuurlijk afkomstig van de grote Aretha Franklin. Straks de nieuwe Tino Martin en Young and Dumb. En we hebben ook nog Ice House die eraan komt. En een moment natuurlijk met Will Ferdy. Want hij is een ganse week, heeft hij zijn moment. Dat heb ik een beetje te danken. En mijn hoedje af naar de inspiratie van onze vriend Daniel. Die heeft mij aan die inspiratie gebracht. Ere wie ere toekomt. Luister zeker ook naar hem. Op vrijdag, dan gaat hij er stevig in vliegen. Met nu Alpha V.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

en Crazy op deze dinsdagochtend, vrienden. Zo dadelijk nog Britney Spears, maar eerst Taylor Swift met haar nieuwe.

0: En a little crazy. Bedankt dat u weer bij was. En dat u met mij de ochtend hebt begonnen. Morgen doen we dat opnieuw. Veel plezier met de collega's. En nu nog een moment met Wilferdi. Utopia.
1: Waar vinden wij het land? Waar iedereen het beste van zichzelf nog geeft. Waar nog een kans geboden wordt. Aan wie voor idealen leeft. Waar niet het geld, maar hogere waarde telt.

0: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
1: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
0: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2 zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Fun for Life Springkastelen uit Nienhove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
7: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
6: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
7: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
6: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf.

0: kind. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Ja, goedemorgen. We zijn ondertussen dinsdag geworden. En we keerden even terug naar 2003 met deze Natalia en die Tinker. Zo hebben we onze deuren open gedaan van de ochtendkroeg deze ochtend. En laten we zeggen, de swing zit er al zo'n beetje in. En we gaan het proberen aanhouden met deze Dennis Edwards. En Don't Look Any Further. Dus je moet niet meer verder gaan zoeken. Blijf maar.

Barbara Dixon en zo leren we de maanden weer van het jaar. Januari, februari. Ga zomaar verder. En ja, in school moesten we in de tijd ook doen in het lager. Met al die liedjes leren we tellen en de maanden. Maar deze jongen die wil graag zanger worden. En we gaan er hem een beetje bij helpen. Deze Klaas Enstra. En hij heeft een jongensdroom.

Ja, het is hetzelfde meisje van I'm Sorry, deze Brenda Lee. En It's Never Too Late. Ja, ik zeg het ook altijd, het is nooit te laat. Je kan altijd ingrijpen. Maar nu, 5 Seconds of Summer. Ik hoop dat die zomer een beetje langer gaat duren. Maar hier is

0: Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom. Welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.
2: Come bring me your softness.

Het is toch mooi, die liefdesballades met de Billy Preston en Charita. With you I'm born again. En als er dan niet een ruzie komt, gaat het ietsje anders klinken, daar ben ik zeker af. Nu tijd voor een van die grootste hits uit 78. Ik heb het over die van Nabonium, inderdaad. En die Rivers of Babylon.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: zover.
1: Ons Ingeborg, tegenwoordig is ze terug onder een andere gedaante, vind ik toch. En dat was in der tijd deze waarom. En waarom, ik zou het niet kunnen antwoorden. Maar waarom gaan we niet naar de zoo met Shakira? Come on.

0: En met deze Lighthouse Family gaan we ook de deuren dicht doen van onze ochtendkroeg hier op deze dinsdag. De Ocean Drive was er een beetje te veel aan, ja, vind ik zelf. Ziezo, morgen ben ik weer hier op je favoriete radio. En ik zal zijn nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog de Little River Band met Forever Blue. Tot morgen.

ochtendkroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: Er rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de twee doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: anytime, any place, anywhere. No. Als ik deze plaat hoor, dan begin ik altijd een beetje dorst te krijgen. Heb je dat ook? Was er niet zo'n oude commercial in Martini of zoiets? Ja. Heel lang geleden, lieve luistervrienden. Daar had Danny Williams.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Opeens weet je het. Ik ben verliefd. En hoe? Feels like I'm in love. Kelly Marie. Uit een grijs verleden. Zoals menig volgende avonds werkje wat je van ook dit uur weer gaat tegenkomen. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. De muziek is gebleven. De muziek van toen. Wat lekker toch?

dadelijk op later een heel grijs verleden, lieve luisteraars. Als je nou eens echt lekker antiek wil doen, dan moet je kunt ze zo bestellen of zo in China. Hè? Een transistor radiootje nog even aanschaffen. Klein antennetje. Uitschuiven. Luisteren maar. Of wie weet, heb je nog wel ergens een ouderwetse buizenradio in de schuur staan? Lekker zeg. Dat klinkt net zoals toen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoorde Jesse Green. Dat was eens een lid van de Hot Chocolate. En dat ging later solo. Zometeen vanuit deze studio een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Lionel Richie en Running with the Night.

0: goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Topmuzikanten. Wat een plaat is het, hè? Ja, Wording with the Night. Daar gaat Lionel Richie.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Af en toe denk je van, een beetje dorst op zijn tijd is natuurlijk niet verkeerd. Zoals de temperatuur begint te stijgen, dan heb je wellicht zin in.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazenwasser.
4: Nou, dat slaat niet af, mama. Nee.

toe luisteren, vrienden en vriendinnen, waar ik op deze aardkloot. Ja, het was wel even lekker weer, zo'n toppertje, jongens. Het was, oh, heerlijk. Ging de inzelletje vertellen, het was een fijne wachter den keukengordijnen vandaag. Zo, wat krijgen we van meer? Goud, waar je van houdt. Sommige platen die hebben een goud randje. Dus het zijkantje is zo'n goud. Steek van die plaatjes voor straatjes. Je legt ze gewoon lekker aan de bed op de draaitafel. 45 toeren, nageltje erop. En dan hoor je vanzelf de klanken van Toto. Hier is Afrika.

0: mooie speakers. En nou, hij is bovendien een aardige kerel.
1: Wat dat?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

toen ze begonnen. Heerlijk toch? Hè? Wem was even terug ook weer in de middel op de roadshow. En Freedom! Hé, hey, het is niet te geloven. Oh mensen, wat hebben we lol gehad in 1980 om deze plaat op de dansvloer. En nog steeds. Dan Hartman. En We Love the Fire, uiteraard.

Is hier nog toevallig een hele lieve collega in de buurt die een lekker kopje koffie kan brengen. Lekker joh. We maken een zoetje en een wolkje melk. Nou, dat gaat wel te wel in, nietwaar? Ondertussen hoor je ook muziek van Jimmy Cliff en The Treat and Use White.

0: een another fool like me.
1: Ja, ja.
0: Toen hadden we nog geen mobieltjes, jongens, hè?
1: Nee.
0: Wat een tijd was dat, hè? Zonder mobieltjes niet te geloven, zonder internet. Nou, niemand was nog online. Ja, online misschien met een ouderwetse telefoon zo, hè? Maar vergeet het maar. En communiceren deden we nog gewoon onder elkaar. Zo, face to face. Waar is die tijd gebleven? Nou, hier op de radio. Wees welkom. Dit is de Middelste Roadshow. Onder andere met alleen maar platen. Uit die tijd toen we nog een mobieltjes hadden. En andere faciliteiten. Rick James.

En door te luisteren naar deze plaat een beetje spacey bent geworden. Want dat is niet echt de bedoeling van de show, hoor. Dat is niet echt de bedoeling, mensen. Maar die waren het wel. Ach, tuurlijk. Sheila en haar Black Devotion. En Spacer, gouden jaren. De jaren 70 onder andere. En nog meer van de Blackers kom je tegen het afgelopen uur in de Middle of the Road Show. Morgen weer een afspraak. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel plezier met die lieve collega's van.

0: Er rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de 2 doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, Radio Memory. Joehoe. John Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
10: Radio Memory's hitschijf

hele mooie single was deze van Zura op Your Mind. Zoele dinsdagmiddag. 23 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Allemaal hier vanuit een hele warme studio. Hè? 27 graden hier in Pajottengem-Galmaarden. Herasbergse straat 105, daar zijn we gelegen. Tot 1 uur neem ik je mee met nu Jimmy Cliff en de Hot Shots.

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory in Galmaarden. We draaien de Sam Cooke en The Wonderful World uit 1960. Als ik de klok bekijk en mijn playlist in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen met een van de lievelingsplaten van Stephanie Storm, die vorige zondag op interview was, tezamen met zanger Vinnie. En ook onze Tom en Vanessa waren er aanwezig. We draaien Whitney Houston, I Will.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Een beetje zomerse muziek op deze tropische dinsdag, mag je wel zeggen. Hè? We draaien de Tide Fit and the Lion Sleeps Tonight. Ah, dat is een hele mooie, hè? Een Spaanse plaat van Julio Iglesias. En we draaien Manuela. MUZIEK

een van de grootste successen was deze van Natalia in ons programma Aan Tafel met Tony van Beveren. En we blijven ze maar doordraaien met nu Kiss. I was made for loving you, you was made for loving me. Hey, goedemorgen allemaal. Jullie zijn massaal aan het luisteren wereldwijd naar Radio Memory. En dat doet me trouwens heel veel plezier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen.
3: Zumbai, Agomaya, Zumbai.

De beste muziekshow hoort enkel hier bij ons bij Radio Memories. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. We draaien de Snap en de Cult of Snap. En dat is onder leiding in de tijd van Michael Jackson, hè? Can you feel it? Ja.

0: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland. Vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
11: Tony van Beveren.

Touch of Joy draait we onder leiding van Sergio in de tijd. Enjoy op deze dinsdag 23 juni. Iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee nog tot 1 uur tot aan Johan de Radioman met zijn programma. De volgende plaat is er eentje van een meneer die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We gaan eventjes samen met Louis Neefs naar het strand van Oostende.

Origineel komt deze plaat van The King of Rock and Roll, Elvis Presley. We draaien de versie van Helmut Lotti en Kiss Me Quick. En dat is een reetje terug in de tijd, hè? Jock Jersey in the Still of the Night.

Een van de grootste successen van de Bad Boys Blue. You're a woman, I'm a man. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Nick Kamen. En Each Time You Break My Heart.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Hele mooie single was deze van Bon Jovi en Always hier bij Radio Memory. En dat is ook een hele mooie, hè? Ed Sheeran. En Perfect.

Laat een paar jaar terug in de tijd draaide Lum de Miel en Paradise Mi Amor. Ja, het is zomer vandaag op deze dinsdag 23 juni. We draaien ook deze zomerse plaat van Kaoma en de Lambada.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Verleidend kwam je binnen, die avond midden mei. Voor ik het goed besefte, lag jij in bed naast mij. Ik was altijd te vinden, voor een one-night.

Sammy Moore draaide met jouw warme handen. Ons programma aan tafel met Tony van Beveren loopt stilletjes ten einde op deze dinsdag 23 juni. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Johan, de radioman. En ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er goed uit, hè. We gaan er nog een lap op geven met Tu Fabiola. I'm on

Duitsstalige plaat was deze van Roland Kaiser. Santa Maria was het voor vandaag op deze dinsdag 23 juni tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Johan de Radioman nog veel plannen met de komende collega's. Maken nog een fijne tropische dinsdagnamiddag van. Blijf gezellig luisteren naar Radio Memory. Ik ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En ik heb nog een van de lievelingsplaten van onze Peter van de radio. Hè? Jonathan Hunnik en zijn vrouwtje hebben draaien ze heel speciaal voor hen daar. Hè? Uberto Tozzi en Tiamo, graag tot morgen ietsje na 11.

0: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Hey, Radio Memory. Joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmodel Corazon. Thank you, thank you.
2: Radio Memory's hitschijf

23 juni 2026, 11 minuten na 1 uur. Allemaal welkom bij Radio Memory, live vanuit de Galmaarden. Ben je goed tot 15 uur met de mooiste muziekmix. Go West van Village People, daar zijn we mee begonnen. En nu ga ik zeggen, doorgaan. Ja, we gaan doorgaan tot en met 15 uur. En je mag bellen voor een verzoeken naar het welbekende nummer van de studio 02-6699-660. Het is natuurlijk een liedje van de Pita Boys.

0: Waar zijn die handjes?
1: Put your hands up in the air.
0: Alleen mannetjes, doe eens mee, zeg. Kom maar.
2: Waar zijn die handjes?

0: kunnen dat beter, joh.
1: Ja, dat feest is wel.
2: Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

Dat was Rod Stewart met de Young Turks. En nu gaan we een hele lange tijd terug in de jaren 60, meneer Vries, met de groep van de Beatles. Dat waren mensen uit Liverpool. En we gaan een nummerke beluisteren. Dat begint met Leo Nekerbin, Yellow Submarine. Dat is heel lang geleden, hè. In the

Hasta luego.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op fun.

0: 4life.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App. Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Dat was een duo bestaande uit Frank Gelam en Sandra Kim met Al Camino de la Vida. En nu heb ik een Franstalig nummerke klaarstaan en daarna een verzoekje. Maar eerst gaan we Daniel Balavan op jullie loslaten met een liedje dat weer al over de liefde gaat. Sauvez l'amour.

En wel, u hoort het, een stukje instrumentaal op de achtergrond. Ik heb een verzoekje en straks heb ik er ook nog eentje. En ons Rooske uit Assen heeft gebeld en bij haar mag ik altijd kiezen. En ik heb eentje gekozen vandaag van BZN samen met Jantje Smit toen hij nog jong was. En ze dragen het op aan iedereen dat ze kent, de luisteraars en de medewerkers van de radio natuurlijk. En de titel is Mama.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

dat was er eentje van Andrea Bocelli, Conte Partiro. We naderen langzaam de tijd van 14 uur. Ik heb er nog 1, 2, 3. We gaan natuurlijk verder na 14 uur met deel 2 van de mooiste muziekmix op deze dinsdag. Maar we gaan nu later luisteren naar jullie toe. I'm sorry, soms moet ik dat niet kunnen zeggen, maar hier een liedje van John Denver. Dan The Catch, die vraagt of we allemaal willen meezingen. Of meedansen uiteindelijk. En dan heb ik een Eurosong met die klaarstaan voor het tijd zijn. En dat is eentje van Veertakt. Tot ziens allemaal.

0: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland. Vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Johan de Radioman.

We zijn daarnet deel 2 van de mooiste muziekmix begonnen met eentje van Bruce Springsteen, Born to be... Nee, dat is een beetje Born to Run. De titel Born to be Alive is een vraagje van onze Geert uit Beverwaas. Die vroeg dat liedje van Patrick Hernandez dat hij opdraagt aan iedereen die hij kent, zijn Vivianneke, de collega's en de luisteraars van de radio. En toevallig het nummer is het jaartal 1979. En wel Geert, speciaal voor jou.

En wel, beste mensen, in de mooiste muziekmix kan alles. Daarnet was het ZZ Top, Gimme All Your Lovin'. En nu gaan we Lady Gaga op jullie loslaten voor de reclame met Alejandro.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Fan for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
6: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

En wij, beste mensen, dat was de Kelly Familie met One More Song. De twee volgende mogen we u, of moeten we u tegenzeggen. Wiltura, Arthur Blankaert, met een liedje als titel Esperanza. En dan de tweede, hij is er meer bij ons, Gilbert Bécaud, met het wondermooie Désiré. Blijf bellen als je een plaatsje wilt vragen. 02-6699-660. Ik ben hier tot 15 uur.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Désiré. Eh wel, die twee uurtjes vliegen voorbij, vind ik. Het is al 14 uur en 35 minuten, maar ik ben er nog altijd tot 15 uur. En nu gaan we Silver Connection beluisteren met Fly, Robin Fly, gevolgd door de reclame.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Never Forget You was dat van Afrojack. We naderen langzaam het einde van de mooiste muziekmix voor deze dinsdag 23 juni 2026. Vergeet niet, volgende week beginnen we al de 7e maand van het jaartal. Wat vliegt de tijd toch snel, hé? Maar blijf luisteren naar Radio Memory. Met na mij komen de collega's natuurlijk. En we gaan op het gemakkelijke afscheid nemen met de drie nummertjes. Vleugels van de Wind van Larissa en Dochtertje of Dochtersterren. Dan heb ik een megamix van Bonnie M klaarstaan voor jullie. En dan eindigen we met eentje van Queen, de Bohemian Rhapsody. Ik zeg van hieruit nog veel plezier. Vergeet niet te drinken, surtout water. Geen bier, geen wijn, want alcohol schaadt de gezondheid. En dat is ook niet goed voor deze, voor onze gezondheid wat de warmte betreft. En straks is er ook een live uitzending met Hilde, met de muzieknoos. Ik weet niet meer wie komt, want ze doen het met twee vandaag. Ze heeft het gisteren ook aangekondigd. Maar ik ben er volgende week terug, maandag van 20 tot 22 uur, met Souvenir. Veel plezier met de collega's en tot later. Tadaa!

0: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parquet van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parquet heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf

0: Kijk, dat noem ik nu eens met de deur in huis vallen. Zo'n nummer draaien waar je echt vrolijk van wordt. Wel, hier word ik vrolijk van. Earth, Wind and Fire en September. En daarmee zijn we alweer aanbeland aan een nieuwe aflevering van Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Hoe is jullie dag geweest tot hiertoe? Hopelijk heb je er al een beetje kunnen van genieten. Wel, wij gaan genieten van de grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Want dit is Muzikatief. Met straks onze 2-in-1 hit, ons nummer 1 hit vet met Paul Peerlings. En natuurlijk onze vriendenvinding. Zo net zaten we in de jaren 70, op het einde van de jaren 70. Wel, laten we eens nu eens gaan grasduinen in de muziek van de jaren 80. En wie komen we daar tegen? John Armstrong. Dit is Drop the Pilot.

Ik heb ooit eens het genoegen gehad om haar eens live aan het werk te zien in de Royal Albert Hall in het centrum van Londen. Ik moet toegeven, het was een concert dat is me bijgebleven. Het was echt om duimen en vingers van af te likken. Jawel, dit was Shirley Bassey en This Is My Life. Muzikant.

John Paul, George en Ringo, de Fab Four, de Beatles. Met andere woorden, we zaten in 1964 met You Can't Do That. Ja, je weet het, vroeger was je ofwel fan van de Rolling Stones of fan van de Beatles. Zoals je fan zou zijn van Donald

0: zijn.
1: In de jaren 70 was toen nog volop discoperiode. En dat hoorde je ook wel, hè. Heatwave en de Boogie Nights hier in Muzikatief. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar de oorlogsjaren. We keren terug naar 1944. En toen scoorde Billie Holiday een hele grote hit met het nummer That Old Devil Called Love Again. In 1985 zou het een grote hit worden voor Alison Moyet.
2: 2-in-1.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Muzikatief.
5: De kortste weg naar 5.

De Les Humphries Singers, we kennen ze nog wel van To My Father's House in Mexico. Maar ook dit was een hele grote hit van hen. Hè? Jawel, dit was Mama Lou. En mocht Mama Lou aan het luisteren zijn, fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief met nu Lime.

0: 1 hit 5.
1: Dat weinig gescheeld of Weekend was nooit een hit geweest. Niet alleen omdat platenmaatschappij Polydor het niet vond, ook omdat de band zelf er evenmin iets in zag. Het was aan de mensen van Phonogram te danken dat Weekend sowieso werd opgenomen. In 1978 wilde Polydor ons contract niet verlengen, zei zangeres Johnny Kaagman. Ze hadden de demo's gehoord en er zat volgens hen geen hit tussen. Bij Phonogram was men wel enthousiast. Tot ieders verbazing pikten ze er meteen Weekend uit. De band was er zo verbaasd over omdat ze het niet eens op de demo hadden willen zetten. Het was zo'n eenvoudig nummer vergeleken bij wat anderen deden. Weekend van Earth and Fire.

0: Louis Andrews en zijn Pretty Belinda. Het is een nummer dat we perfect kunnen omschrijven als zijnde popcornmuziek. Want we zaten nog eens in de jaren 60. En van de jaren 60 nu naar die 80s. Dat doen we met Vanessa in Nederland. Hier is ze met Upside Down.
1: De lekkerste popradio.

0: Het is een nummer dat al ontelbare keren is gecoverd geweest. Dit was de versie van Matt en Katie Kisoon. De Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep. En daarmee zit muzikatief erop voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten. Ik maak graag alweer een nieuwe afspraak voor een volgende aflevering. En Paul Peerlings die zorgt zometeen nog voor onze uitsmijter. Nog veel plezier met de rest van de collega's.
1: Deskundigheid is het laatste wat u nodig hebt voor een levendige discussie.

0: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Mario de Vries.

ken je hem nog? Albert West en Ginny. Come Lately. Hey, welkom bij Replacement. Een uurtje met een andere stem, maar met het vertrouwde geluid van Radio Memory. De muziek blijft zoals u ze graag hoort. Herkenbaar, warm en vol gevoel. We nemen dan ook mee langs herkenbare klassiekers, verrassende songs uit de vergeethoek en als het kan, eentje die even je wenkbrauwen doet fronsen.

De Italiaanse zangeres en televisielegende Raffaele Carrà. Ze scoorde in 76 een wereldhit met A far l'amore comincia tu. Letterlijk vertaald, als je liefde wil maken, begin jij dan. Meer dan 30 jaar later kreeg het nummer een tweede leven toen de Franse DJ Bob Sinclair het herwerkte tot de clubhit Far

In 1985 zette Madonna de dansvloeren wereldwijd in vuur en vlam met Into the Grooves. Een nummer dat haar status als Queen of Pop definitief bevestigde. Het lied werd eigenlijk oorspronkelijk geschreven voor de film Desperately Seeking Susan, waarin Madonna zelf de hoofdrol speelde.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 5.

0: 3500. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory.
2: Goedemiddag.
1: Radio Memory.
2: Mario de Vries.

Live werk, hè? Blijft toch altijd mooi om eerlijk te zijn. Toen het nummer in 1996 uitkwam, trad Guus Meeuws nog samen op met zijn studentenband Vagant, waarmee hij het jaar voordien het Achterhoeks Liefdesfestival had gewonnen met precies dat nummer. Door het grote succes van Perspoor kreeg Guus Meeuws zijn platencontract en de groep werd tijdelijk bekend als Guus Meeuws en Vagant. Na enkele jaren ging Guus solo verder, maar Perspoor, of Kedenk Kedenk, zoals wij het allemaal kennen, blijft onlosmakelijk met hem en met die vrolijke begintijd verbonden uiteraard. En nu terug naar de Brothers Johnson en Stan.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits van vervlogen tijden. Elke dag opnieuw. De beste hits, de mooiste melodieën, de sterkste kaskrakers. Aangevuld met items, nieuwtjes, lokale berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory.
1: Lid worden van
0: één grote familie.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag. Mario de Vries.

Hey ja, mama. Het nummer waarmee Karen, Christel en Kathleen eind jaren 90 meteen de harten van jong en oud veroverden. Een frisse mix van vrolijke pop, dans en positiviteit. Pure feel good energie natuurlijk in simpele 3 minuten. En we blijven nog even in die zonnige sfeer, maar dan met een sprongetje terug in de tijd. Want de volgende band bracht in de jaren 70 datzelfde zomertje gevoel naar de radio. Met hun herkenbare harmonie en vrolijke melodie. Hier zijn Middle of the Road en Sacramento.

0: geleden dat ik het eigenlijk nog hoorde op deze plaat. Dus ik ben blij dat ze mee in de programmering zit. De Britse zangeres Petulia Clark. We kennen haar natuurlijk van wereldhits als Downtown en I Know A Place. Maar ze bracht ook prachtige Franstalige repertoire uit. Een van die nummers is Cœur Blessé. Wat zoveel betekent als gebroken hart, uiteraard. Voilà, kijk, het uurtje zit er alweer bijna op. Ik zou zeggen, niet natuurlijk nog. Na het nieuws en het weer is er uiteraard alweer meer muziek.
1: Mario de Vries.

0: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Mario de Vries.

0: Roger Whittaker. Daar ga je toch eigenlijk van wegdromen van deze muziek New World in the Morning. Hey, welkom en blij dat je luistert hier op Memories.
1: Merlijn de grote tovenaar.

De Clovers en Love Potion number 9. Even naar de parfumerie gaan kijken natuurlijk. Wist je trouwens dat watermeloen bestaat voor 92% uit water? Ideaal dus om je gehydrateerd te houden op warme dagen.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits van vervlogen tijden. Elke dag opnieuw. De beste hits, de mooiste melodieën, de sterkste kaskrakers. Aangevuld met items, nieuwtjes, lokale berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory.
1: Is lid worden van
0: één grote familie.

Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. Wist je trouwens dat er in het Nederlands woorden bestaan, bijvoorbeeld meetsysteem? Dat zijn woorden die je van voor naar achter, maar ook van achter naar voor kan lezen. Probeer maar eens, meetsysteem.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Ton Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Wist je trouwens dat in IJsland veel mensen geen achternaam hebben zoals bij ons, maar ze gebruiken de voornaam van hun vader, gevolgd door son of dottir?

Caspers. Zij is natuurlijk bekend van de groep Teaching met Dingedong. En ze wonnen het Eurovisie Songfestival ermee in 1975 voor ons buurland Nederland trouwens. Vrolijk liedje dat aanstekelijk is en typisch voor de jaren 70. Dingedong blijft dan een van de bekendste Nederlandse inzendingen ooit.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Radio Memory. Goeie avond. Mario de Vries.

Timmy Bohorn en Dance Across the Floor. Als je vandaag trouwens een potje honing open doet, dan kan die letterlijk jaren oud zijn en nog altijd goed smaken. Maar geen zorgen, bij ons in de studio blijft alles vers. Behalve misschien dat grapje van daarnet. Hier is Elton John en Daniel.

de Chacachas. En ze zongen erover een rayo del sol. Of gewoon eenvoudig een zonnestraal. Voilà, wat wil je eigenlijk meer, hè? Voilà, zometeen na het nieuws en het weer krijg je opnieuw muziek te horen. Zoals gewoon te getrouw. Maar nu krijg je van mij nog Texas Hold'em, Ed Sheeran met Shivers en The Cars met So Young.

0: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciete parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij mij

0: 40 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Lift You Up to the Highest Emotion to Fabiola. We zijn vandaag dinsdag, de 23 juni 2026. U bent terechtgekomen in het programma De Muziekdoos. En ik heb vandaag weer een beetje mijn gast mee. En dat is onze Stonzi. Goedenavond, Stonzi.
1: Jawel, voor de tweede keer hier te gast in De Muziekdoos van ons.
0: Hilde. Inderdaad.
1: En waarschijnlijk zal het af en toe wel nog eens gebeuren.
0: Zeker.
1: Want het is hier een hele grote programmatie en ons Hilde zijn we hier ook al. Het is natuurlijk moeilijk om vaste programmatie te krijgen. Ze geeft hier ook heel veel goede DJ's. We mogen dat zeggen zoals het is. En dan heb ik tegen Hilde ook gezegd, kijk, als ik eens te gast kan zijn, is het voor mij al genoeg. Of af en toe voor een vervanging indien mogelijk.
0: Daar gaan we zeker voor zorgen. Maar wat we vandaag gaan doen, dat is plaatjes draaien, muziek maken. De mensen die mogen bellen, want die even kijken, ja, die zijn massaal aan het streamen, dus ze mogen naar jou bellen, hè. Stonzi weet het nummer nog.
1: En dat is, ik heb het hier net voor mij, het plakje, dus gaat het bij mij nemen terug, de 0266 99 660. Ja. Dat is 0266 99 660.
0: En dan komen ze bij jou terecht, hè.
1: Ja.
0: Inderdaad. Goed, wij hebben een hele mooie plaat starten, deze.
1: Terug in de eentje, tijd met Pieter Gabriel.
0: Uit mijn jonge tijd nog. Een dansplaat, een heel bekende dansplaat zelfs.
1: Salisbury Hill.
0: Ja. Welkom bij Radio Memory. Nog tot en met 20 uur. Stonzi samen met Hilde in De Muziekdoos. En ja, het is hier tjokke warm. Dus ik vermoed dat jullie ergens verscholen zitten. En de, ja, buiten de zon.

0: Peter Gabriel en Salisbury Hill. En dat was, een beetje verschoten dat ik al aan het babbelen was, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik was hier eigenlijk een beetje niet mee. Ik was hier weer aan het zoeken naar de koptelefoon. Dat sprak mij altijd eigenlijk.
0: Ja, je kunt je eigen koptelefoon meebrengen, jong. Dat is het beste van al.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik dacht ook, Hilde heeft dat toch genoeg intent.
0: Ja. Dus ik moet dat het is nog altijd beter jezelf.
1: Ik moet dat eigenlijk niet meebrengen.
0: Een beetje ook welkom aan jouw fans, hè. Want er zijn ook heel veel fans van jou die luisteren. Mogen we ook erbij zeggen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk de vaste luisteraars van Radio Memory. En... wij smelten samen tot één groot project en dat is wat belangrijk is.
1: Hier is de Wendu Project.
0: En ze hebben het over King of My Castle. Onze Sons die zit nog steeds aan de telefoon. Jij mag hem bellen. 02-6699-660. Dan kom je bij hem terecht.

0: En dat was, dat ze zeggen, een goede blanco. Hè. Ja. Je ziet
1: de
0: dat dan wel.
1: De project waren dit met, hoe noemde het nummer nu ook weer, King of My Caster.
0: Ja. Zeg, de volgende, daar moet je mij iets meer over vertellen, want ik ken dat niet. Hè.
1: Het zijn eigenlijk Nederlanders. Ik zag ze veel verschijnen in de Super 30 hitlijsten van toen der tijd. Het is denk ik ook al een paar maanden oud. Het heet De Nachtroven en het is zo'n beetje een ambiance getint nummertje. En het nummer heet Sheng on the Gang.
0: Ah wel, we gaan de Sheng on the Gang een keer luisteren, zeg.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.

terwijl onze Sonzy nog druk bezig is aan de telefoon. Hij had mij deze plaat gevraagd. Gert en James en Maddie Wodo. Hele mooie plaat. En deze moesten we ook speciaal gaan draaien. Niet speciaal voor iemand, maar zomaar gewoon. Het is een heel mooie plaat, afkomstig van Milli Vanilli. En Girl, I'm Gonna Miss You. Dat is een feit dat zeker is. Welkom bij Radio Memory.

0: Jawel hoor, dit was Eenzaam en Alleen van Robert Pater die we te horen krijgen. En de volgende, dat is er eentje live op antenne. Goedenavond.
1: Ja. Wacht.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond, Kwebbeltje. Goedenavond,
2: Tolly. Hey, alles goed?
3: Ah, met mij gaat alles uitstekend goed. Dus de nieuwe single doet het gewoon niet geweldig, maar die doet het uitstekend goed. En met de optredens loopt het echt ook weer als een trein. Dus.
2: Ik had het je gezegd, hè, dat het een topnummer was.
0: Dus ik hou van het
3: leven, is een topnummer dus. En ik hoop, zusje, dat je dat in de loop van deze uitzending ook nog eens draait. Vooral voor al die mensen. Ik was gisteren de gast in Lebbeke. En ik heb het nummer, ik heb het 2 maal gezongen in elk deel van mijn optreden. Maar ze vroegen het dan nog eens om te zingen. Ik zeg tegen de mensen, ja, je kan het op Spotify beluisteren. Je kan het moeilijk 3-4 keer op een optreden gaan zingen. Maar het slaagt echt aan als een bom dus. En ik wil al die mensen die gisteren in Lebbeke in de Rits waren, wil ik allemaal bedanken voor een fijne, warme ontvangst. Want ik was er ook met 2 super toffe collega's, met Gino Verano en Pascal Montelli.
2: Ah, de Pascal, die kennen we heel goed. Die komt ook op ons feest, super, 29 augustus.
3: Dat is een super lieve mensen. Dus, en ik zal zeggen, maar ja, in de loop van uw programma zullen we de nieuwe er van die mensen nog wel eens doorlaten.
2: Zeker en
3: vast. Maar ik heb nu een oude gevraagd van de Tura. De Stons, die weet dat, dus ik vind dat een gigantisch mooi nummer van Wil Tura.
0: Ja. En we gaan naar de Golden 70s, dacht ik, hè, met Tura?
3: Dan zitten we ergens in 1971, man.
2: Nee,
3: dus,
2: nee, 1968.
0: Toch wel, het is al jaren 60, ja. Kijk eens aan.
3: Inderdaad, wat was ik toen nog een snotneus.
2: 8 april 1968 is het uitgekomen.
0: Ah ja, ze zien niet op de informatie, dus we zaten mis.
3: Ja, je kunt dat allemaal
2: nachecken. Maar je waart er niet ver af, hè?
3: Nee, ik doe maar een ruwe schatting, hè.
2: Inderdaad.
3: Dus, nee, maar ik doe daarbij de groetjes daar aan jullie twee in de studio.
2: Dank u.
3: En vooral aan onze Stonzie, blij om hem te horen dus.
0: Dank
3: ik doe dan ook groetjes aan ons Cindy, aan Katrientje, aan Daniel doe ik ook de groeten dus. Verder ook aan al mijn radiocollega's, aan Rozeke, aan Johan en Frida, de Vivian en onze Geert, aan Bolleke de Beer, mijn broer Frans dus. En verder ook dus aan alle luisteraars, ik wens iedereen een fantastische mooie dinsdagavond toe. Let vooral op met dat warme weer, want het gaat nog warmer worden. Hè?
2: Ja, op tijd drinken, hè, Rudolf.
3: Heel veel drinken is heel noodzakelijk, dus dat is heel uitermate heel belangrijk. Dus. Anneke en Liesje komt er iemand, moet ik ook nog de groetjes doen. Aan Erik ook dan nog. En uiteraard aan de 2 schattige kapoentjes, aan Luna en Lucas. En aan mijn beste kameraad, aan onze Jeremy.
2: Ik dacht dat je hem ging vergeten. Ik denk van, ja, die niet vergeten.
3: Nee, mijn maatje vergeet ik nooit niet.
2: Nee,
3: wij zijn echt 2 vrienden voor het leven.
2: Ik zou zeggen, drink toch een goede sangria op mijn kosten. Zit je nog aan de zee of ben je al thuis?
3: Nee, ik ben thuis. Nee, ik ben terug thuis. Dus aan zee was maar. Hè, dus ik ben terug thuis. Dus het is opnieuw een beetje werken, maar we doen dat met plezier. Voorbereidingen om nieuwe nummers gaan in te studeren. Dus want volgende maand is het dan eind volgende maand ook terug naar de studio om de nieuwe Stevens en Cavalier in te blikken. Dus er moeten ook nog nieuwe nummers voor mijn solo carrière ingeblikt worden. Dus,
2: Allee, vooruit. Je weet wat doen.
3: Ik weet wat doen, het is allemaal uit het koppelke leren. Hè? Dus,
2: dat is dat. Hè. We gaan jouw plaatje zo dadelijk draaien, maar we hebben eerst jouw broertje aan de andere lijn hangen.
3: Kan
2: je
3: er eens
2: bij pakken.
3: Oké, Stolzie en Hildeke daar, nog een fijne avond toegewenst. En natuurlijk van hieruit ook nog een knuffeltje aan mijn vrouw, want die luistert ook mee.
2: Ja, en jullie ook een dikke knuffel aan Anja en aan jou daar. Groetjes.
3: Oké, groetjes. Tot de volgende. Salukes.
2: En we moeten misschien nog iets zeggen, Sonti, want we waren niets vergeten. We zaten hier zodanig te kwabbelen.
0: We gaan hier eigenlijk om 6 uur, maar we hebben dat later eens onze Frank dan gevallen. Zullen die zo alles graag eens live op antenne hebben. Dus de mensen die gebeld hebben, die we niet live konden doorlaten, die krijgen alsnog een kans om hun verzoek groeten en verzoeken ook live op antenne mee te geven.
2: Dus we hebben al Geert, we hebben Rozeke, we hebben Anneke.
0: We hadden er nog enkele. En Franske, die komt er nog aan. Dus die
2: en Franske, die gaan we van de draad halen. Goedenavond, Franske.
3: Tikketetten!
0: Dag Franske.
2: Dat is lang geleden. Dat is lang geleden.
1: Geleden, hè?
2: Ja, ik zou zeggen, je zit naar mij aan het kijken, maar dat kan niet. Hoe is het met u? Hoe is het binnen?
1: Nee, bij mij is het niet ook en aan de windmolen stonden, dat kettenbekken maar, ja.
2: Ja, maar bij ons zat de windmolen ook op, hè, hoor, te wachten.
1: Ze hebben straks een airco binnengebracht, maar de middenrang gesloten werden.
0: Ja.
2: Ah, oké. Okay.
1: Mevrouw kan eigenlijk een airco, ja. Maar we moeten juist nog een poot maken met die bodem bijsteken, want dan staat die venster op, dat gewoon mag niet, hè.
2: Nee.
1: Maar dan ben je nog gewerkt daar, hè.
2: Als je een airco hebt, dan moeten alle ramen en deuren dicht houden, want anders werkt dat niet. Oké, Franske, zeg het een keer.
1: Ik doe de groeten bij de.
2: Dank u wel.
1: Aan mijn broer Dolf en Anja, aan Cindy, aan Katharine, aan Vivian en Geert, aan Roosje, aan Daniel, aan Jan de Radioman, aan Danny de Grote, aan de Jos, aan Jeremy. Vrijde week was de Jos, dat was Jeremy, want dat was de Jos.
2: Ja.
1: En ik zou zeggen aan alle luisterende medewerkers van de raad, want anders zijn er vijf op te noemen. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Bedankt voor het bellen, Franske.
1: Een mooi plaatje van Corrie en de Rijkers. Ik hoor nog een stem.
2: Die staat klaar. Die staat klaar. We gaan ze subiet gaan draaien. Is dat goed?
0: En nog een fijne avond. Dag.
2: Dag, Franske. Dikke kusje. Dag. Tot morgen. Ja, dag. En we gaan eerst onze plaat van... Ja, dat gaan we draaien.
0: Rudolf,
2: Wiltura en Angelina. En Rudolf, steek ze maar in uw mapje, hoor, deze plaat.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Wij hebben ondertussen terug nog iemand aan de lijn, want onze Geert die belde even terug. Goedenavond, Geert.
8: Goedenavond, Stonzie. Goedenavond, Hilde.
9: Goedenavond, alles goed?
8: Ja, prima.
9: Sorry hoor, maar ik was een beetje verstrooid daar straks. Ik had nog gezegd van vanavond doen we live. En dan waren er al twee, drie mensen gebeld. En dan viel men een frank van oei, oei, oei, we zijn vergeten live te gaan. Zeg het maar, Geert.
8: Ik heb vandaag mijn goed hart getoond.
9: Is juist, maar ik toon alle dagen mijn goed hart. Allee, ja.
8: Ja, maar ik heb iets goed gedaan voor Vivian.
9: Zeg het een keer.
7: Nou, dat is goed. Zeg het.
8: Ik heb haar een abonnement gegeven. En ook een abonnement voor mij natuurlijk. Van de Zoo en Plankendaal.
9: Oh la la, amai. We gaan dan alle hapjes kunnen kijken, zullen
8: we? Ja. En ik belde naar Salem en hij zei ja, als je veel naar de Zoo gaat, gaat het veranderen in een hapje.
9: Ja, ziet het, voilà. Ik denk ook direct aan die hapjes. Hè. Maar ik vind dat wel lieve beestjes, die hapjes. Zo, van, dan mag je een keer kopje krabben. Zo.
8: En hij zei, Vivian gaat dan in een appenneke veranderen.
9: Ja. Zeg, ging jij vandaag niet naar de zoo? Of heb ik het verkeerd begrepen?
8: Ja, wij hebben geweest vanmorgen, maar wij moesten gewoon ons abonnement gaan halen.
9: Oké, dus dan ben je niet op bezoek geweest bij de beestjes?
8: Nee, wij hadden ook niet veel tijd.
9: Oké.
7: Nou ja, zo dan.
8: Maar wij kunnen 365 dagen gaan, een heel jaar. Hè.
9: Amai, tof is zeg.
8: Ja, amai. En wij hebben heel veel voordelen. En het park is normaal om 10 uur open, maar wij mogen al binnen vanaf 9 uur.
9: Amai.
8: Wij hebben korting in het restaurant, wij hebben korting in de shop.
9: Ja, zeg, zal mee. U moeten meegaan, ik hoor het al.
8: Ik
9: ga eerlijk zijn, Geert. Het is bij mij zeker meer dan 10 jaar geleden dat ik nog naar de zoo geweest ben.
7: Bij mij zal het langer zijn zelfs.
9: Ja.
8: Maar het is wel een keer geestig om daar te wandelen, hè.
9: Ja, mijn hart ligt meer een beetje in Paradijsa. Ben je daar al geweest?
8: Maar wij hebben daar ook, wij kunnen daar ook naartoe met onze kaart.
9: Ah, oké. Daar moet je een keer gaan. Daar,
8: en naar Bokrijk en naar de grotten van Han. Hoe noemt dat dan? Naar de Deense bergen in Nederland gaan.
9: Maar dan moeten deze week rap naar de grotten van Han gaan, hè? Want daar is koud binnen, hè?
8: Ja.
9: En dan gaat het niet zweten, hè? Gaat afkoelen.
8: Misschien in een ijskegel veranderen.
9: Dat waren er niet. Goed, Geert, waren er nog mensen aan wie je groetjes wou doen?
8: Ja, eerst en vooral aan Vivian, dan ook aan jullie natuurlijk.
9: Ja.
8: Ik heb Rudolf gehoord, ik heb Wacht, hè. Ik doe de groetjes aan Roosje, aan Johan de radioman, want ik heb vanmiddag ook gebeld naar hem. Antonie aan Nancy, aan Jeremy, aan Danny de Groot, aan Katrien, aan Erik, aan... wie is er dan nog allemaal?
9: Zegt gewoon aan allemaal, dan net iedereen.
8: Ja. Van op een duur weet ik het niet. Ze komen er iedere dag bij.
9: Nee. En je plaatje dat je vroeg van daarnet al was Michel van den Branden en Danny de Maro?
8: Ja.
9: En weet je nog de titel?
8: Ja? Naar Antwerpen geweest en ik heb de rekening mogen betalen. Maar ik had geen bloemen mee, dus ja.
9: Ah, oké.
7: Okay. Ja, maar ja, mooi abonnement in de plaats is veel beter, hè, ja. Van Heert.
8: Dat is ook een geste dat ik gedaan heb.
9: Voilà, Susan. Zeg, we gaan je plaatje draaien, maar we moeten eerst nog een plaatje draaien van ons Franske, van Corrie en de Rekels. En dan komt ze
8: eraan. Ja, de groetjes aan Franske ook, want ja. Ik heb die ook vergeten.
9: Ja, voilà, zie. Alle chance. Goed.
8: Okay.
9: Geertje, bedankt voor te bellen en tot de volgende.
8: Dank je wel. En
9: tot morgen.
8: Morgen ben jij er niet, hè?
9: Morgen ben ik er wel, jawel, jawel. Morgen
8: ah ja,
9: toch. Ja. Morgen ben ik
8: top.
9: Eenzaam en alleen.
8: Ja, tot morgen. Maar de luisteraars zullen jullie jou wel gezelschap houden.
9: Oké, het is dat. Dankjewel. Dag Geertje.
8: Dag.
9: En wij gaan de plaat draaien, aangevraagd door ons Franske.
7: En dat is Corrie en de Rekels met Ik hoor nog je stem.
9: Wacht. Ja, er is iets, mijn stem, ik hoor nog... Ah, daar staat ze. Ze was weggelopen, zie, voilà, we gaan ze klaarzetten. MUZIEK

0: Allee, het is toch iets. Onze geeft dat geen bloemen mee, maar wel een abonnement voor de zorg. Het is toch iets, is zo'n zin.
1: En het was heel goed, want hij had geen rekening van café mee. Dat is natuurlijk de goede stelling daarvan.
0: Dat is waar, inderdaad. Zeg, onze Roosje had daar straks ook gebeld. We hebben ze nog niet teruggehoord. Dus Roosje, bel nog maar een keer naar ons. Hè. Ik weet dat jij graag belt. Maar we gaan alleszins aan jouw plaatje draaien.
1: Ja, want ze had normaal Frank van Damme gevraagd met Eenzaam en Alleen. Dat was dan een snelle start na de publiciteit. Dus we hebben voor een ander gekozen in eerste instantie voor ons Roosje uit Assen. En dat strengt voor alle luisteraars en het ganse Memory Team een nummer van Frank van Damme. En wij denken nog maar eens terug aan zijn eerste grote. Alle zeg, zorgen voor morgen.
0: Zeg, Sonsie, is het soms een nummer 88 van achter?
1: Ja, het is een 88 en het is een 97. Is dat ons Roosje?
0: Ja, pak ze maar op.
1: We gaan ze meteen op de lijn laten dan. Goedemorgen, Roosje. Ben je er nog? Goedenavond, liever. Dag, Roosje. Ze is denk ik weer al weg.
0: Ah, oké. Okay. Roosje, bel terug na het uurwisseling. Dat zal beter zijn. Ik hoor mezelf een beetje. Ik weet het niet. Daar is ze weer. Ik ga even de micro van Sozi stilzetten. Want wij zijn bijna aan de uurwisseling. Dus gaan we zien. We gaan er of Roosje nog op de lijn geraakt of niet. Hangt ons Roosje eraan? Goedenavond, Roosje.
2: Hallo, Roosje. Ja, ik kan eraan, vriendin.
0: Jij hangt eraan, maar hangt aan de koord. Hoe is het met een zoeteke?
2: Warm, hè.
0: Dus, allee, wij hebben ons nu zo. Bij ons is het maar 19 graden binnen. Allee, als ik er 10 bij doe, hè.
2: Oh, dat ik denk.
0: En dan gaat de airco nog vol een bak, hè. Pas op, hè. Moet erbij.
2: Ja.
0: Zeg, Roosje, ik was vergeten dat we vandaag gingen de mensenlijn op antenne komen.
2: Welkom te mijn eigen gezicht, al ik zei nooit dus geen verzoekjes.
0: Ja, ik weet mij.
2: Als ik van nu niet kan, dat kan nooit niet kunnen.
0: Ja, om het met de woorden van mijn zus te zeggen, ik ben van de zon gepakt.
1: Ze durven het niet zeggen, zei Roosje.
2: Ze
1: durven het niet zeggen, maar ze heeft in mijn ogen gekeken even over zes en ze was alles vergeten. Direct.
0: Is dat wel.
2: Oei.
0: Zeg een keer, Roosje, in de ratten.
2: Eén speciaal voor u, vriendin.
0: Dank u.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwke, voor Anneken, voor Heer en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Wendy en Cindy, voor Danny de Groot en voor Ronnie van Vlaanderen en Erik de Valk en Peggy. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en alle medewerkers van Radio Memory. En ook voor Constantie.
1: Dank u wel.
0: Voilà.
2: Dat heb ik niet vergeten.
0: Zeg, en wat vinden van onze stons? Ik mag hem zo af en toe nog een keer komen, ja?
2: Ja.
0: Zeg,
2: van mij nog een
0: keer. Voilà. Hij komt graag een keer bij mij te gasten.
2: Ja, mooi. Ik kan
1: stond
2: hier langs.
1: Ja, dat
0: weet ik. Zeg, jij vroeg een plaatje van Frank van Damme. We hebben gekozen voor alle zorgen voor morgen. Ken je dat?
2: Ja, ook.
0: Ah, wel. Gaan we ze bij draaien?
2: En ik denk, ik ga een donderdag naar de dingen.
0: Kletterhof. En ga je naar Frankske kijken?
2: Ik weet niet of Frankske komt. Ik moet nog een keer zien, maar ik denk wel dat hij komt.
0: Okay.
2: Kom maar
0: een
2: hele hoop zingen.
0: Ah, oké,
2: okay, ça va. Om goed. Een gaat de deuren open.
0: Oké, okay, Roosje, we gaan straks jouw plaatje draaien. Ik ga nog
2: ja, dank u wel, vriendin. Dag, Sonsie.
1: Ja, dag, Roosje. Bedankt voor te bellen, hè.
2: Dag.
0: Ja, Sonsie, ofwel moeten wij nog wat blijven babbelen, ofwel gebeurt dit. Voilà. Radio Memory.
3: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciete parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
5: Radio Memory's hitschijf.

0: Alle zorgen voor morgen. Dit was Frank van Damme. Welkom in het tweede deel van de Muziekdoos. Nog altijd met Gilde en Sol Stonzi. Maar de gast in haar programma voor de tweede keer. En dat is met heel veel plezier gedaan. En ons Gilde heeft me ook met heel veel plezier al voor de tweede keer uitgenodigd. Ietsje over zevenen. Gilde, heb je er nog iets aan toe te voegen?
1: Als ik mijn micro openzet,
0: hij staat open.
1: Ja, niet al. Ja, ja. Natuurlijk, Stonzi. Ja, de mensen mogen nog altijd bellen voor verzoekjes. Live op antenne 0266 99 660. En dan komen ze nu bij mij terecht, want wij hebben stoelendans gedaan.
0: Oei, ja.
1: Voilà. Dus daar is een eerste telefoon al. Dan komen ze recht bij mij terecht, hè?
0: Ja.
1: En je had nog een verzoekje van daarnet, denk ik.
0: We hebben er nog eentje van Anneke uit Buggenhout. Dat is weer voor een hele waslijst van mensen. Voor alle luisteraars in instantie. Ook voor Cindy en Stonzi, voor Ilde, voor Yves en Nancy, voor Jeremy, Zos en Nancy uit Bornem. Voor Franske, Rozeke, Kevin, Rudolf en Anja, Ilse en Erik of Liesje en Erik ook. Pascal en Wendy, Katrien en Erik en het ganse Memory Team. Eentje van Ambidance. En we gaan eens horen welke dialecten er allemaal bestaan. Want hier worden vier in bezongen. Ken je de plaat, Gilde?
1: Ik ken ze. Keer ik weer.
0: We gaan hem draaien. Hier komt-ie.

0: Ik denk als je dat de dag van vandaag tegen een vrouw zegt, ze dat soms een hond dat je serieus aan bras hebt. Ja, ik denk dat eigenlijk. Ja,
1: voilà, de soms wil je weer niet dat ik meedoen, zeg. Ja, ja, microtoezicht.
0: Maar ik vergeet altijd die micro. Ik ben dan nog niet altijd zo goed gewend.
1: Onze Abida en zijn heel toffe kerel. Zeg, dus hadden een heel mooi plakje klaar.
0: Ja, dat is een million seller eigenlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan hebben we het over...
1: Nazareth en Love Hurts.

0: Je komt ze af en toe wel eens tegen. De liefdepijnen. Dit was Nazareth. Of moeten we Nazareth zeggen? Het is aan jou.
1: Nazareth. Ja, dat kan heel veel zeer doen. Hè. Zoals, dat kan heel veel zeer doen. De volgende is er eentje van Demus Roussos. En die heb jij gekozen. Vertel er iets meer over.
0: Het is eigenlijk een plaat uit de jaren 70. Toen hij eigenlijk zijn eerste bekende als solo-artiest meemaakte. Maar hij was ook ooit gekend van Aphrodite's Child. En dit is het deze periode. Rain and Tears.

0: Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: van Chocola. Dit was Isabella A. De volgende ga ik jou laten aankondigen, Hilde, want ik wist tot vandaag niet dat ze bestond. Maar het is een nummer die bestaat. En daar gaan we het over, dat nummer die jij uitgezocht hebt via de mediabron. Van Nana Mouskouri, heb ik een tip?
1: Oh ja. Ik ken de titel niet. Ik heb de titel vergeten.
0: Hemelsblauw in de twee talen.
1: Ah, oké. Voilà. We gaan er naar luisteren. Hier is het.

0: Hoe ben je op die plaat terechtgekomen eigenlijk?
1: Ik ga eerlijk zijn, jij hebt ze gevonden.
0: Ik dacht, ze staat hier in de balken aan een Moscou en Wiltura. Hemelsblauw, ik zag dat hier staan. Ik heb dat nog nooit gehoord eigenlijk.
1: Ja, ik ook niet eigenlijk.
0: Alhoewel dat ik even een Tura van ben, al jaren ook. Dus we gaan er naar luisteren of Nana Mouskouri het ook in het Vlaams doet of in haar eigen Griekse taaltje.

0: Over twee iconen naast elkaar gezet en gesproken. Dit waren er echt wel twee. Nana Mouskouri en Wiltura met...
1: Dat was hemelsblauw.
0: En wat hebben we nu klaargezet? We gaan er even een shakeplaat tegenaan gooien. En dat eentje van de formatie Even Serieus. Jij mag de titel gaan aankondigen.
1: En Baila de Gasolina.

0: Shania Twain was dat en that don't impress me much.
1: En we hebben een prachtig nummer klaargezet van Clouseau. Dat is inderdaad een van mijn lievelingsnummers van Clouseau, moet ik eerlijk zeggen. Ik draai die veel waar ik ga opstaan. Het gaat over een dame waar een relatie in stuk gegaan is en waar jij zich nadien afvraagt wat haar nieuwe partner van haar denkt en of jij de koffie skenkt en de melk vergeet. In het nummer...
0: Dat ze de mooiste is.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Wat een knaller ook, hè. Dit waren de driver seats van niemand minder dan Sniff en de Tier. Ondertussen de verkeerde knop ingeduwd. Dus dat betekent dat we inderdaad de volgende gaan aankondigen. En dat is pure rock and roll. Luister eens mee, Hilde.
1: Mag ik weer niet spreken van die
0: Jawel, jawel.
1: Voilà, dat is eentje van de Rolling Stones en Satisfaction. En ik wou nog even de groet doen aan onze Ivan, die toch een beetje ziek is met dit weer.

0: Waar is de tijd? Toen was ik een jaar of vier oud. 566. 10 jaren komt deze hit.
1: Inderdaad, de Rolling Stones en I Can Get No Satisfaction. En onze volgende, dat is van ons Larissa en Sterke. Dat is een Sterke, dat is mijn lief schatje, maar Larissa ook. En een titel die ik eigenlijk niet ken van haar.
0: Het is eigenlijk, je gaat je herinneren in de hitparades. Ik denk vorig jaar of een jaar en een half geleden stonden ze in de hitparade hoog genoteerd met Lady Gaga en hoe heette die andere jongen, daar ontsnappende naam. En het nummer heette Shadow.
1: Ja, klopt.
0: En dat is daar de vertaling van. Maar ga door, Larissa en haar dochtertje.

0: hele mooie van Larissa en Sterren met Schaduw. Het is tijd om afscheid te nemen.
1: Inderdaad, het uur is weer al gepasseerd. Ik ben ondertussen een beetje aan het snoepen. We gaan afscheid nemen eerst en vooral met een mooie Franstalige plaat van Judas. Et ça va pas changer le monde. En dan daarna nog eentje van Justin de Wild en Cherio. Bedankt Sonzi om er weer bij te zijn. Volgende week zullen we zien, wordt het woensdag of maandag. Of we kijken nog, want dinsdag kan jij er niet bij zijn. Hè.
0: Jij bedankt voor de uitnodiging in ieder geval hier terug bij Memory. En wist je dat ook een Vlaamse vertaling er al is van die Saval Passager Le Monde?
1: Ah, nee.
0: Dat is een goede met Frans. Dat is eigenlijk van de Melonde zoiets geweest. Niemand kan de wereld ooit veranderen, heette dat.
1: Oké, dan gaan we dat zeker draaien een volgende keer.
0: Oké, wij gaan afscheid nemen. Tot een volgende en bedankt Gilde voor de uitnodiging.
1: Tot morgen.

0: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Pascal Montali, Silaki en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Love is Blind.
1: De opvolger van Long Haul, Ian Mansick en Love is Blind. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips en de grootste country zomerhits.

Doorbraaksingle voor Zach John King en hits van The Heartland en Get to Drinking. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. De grootste stijger binnen de top 10 deze week. Hij gaat van 6 naar 3. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

true. Terug naar de zomer van 1987, 39 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door J.B. Pennington en Sonny Lemaire. Je hoorde Exile en She's Too Good To Be True. De country classic deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Kenny Chesney. Gaat drie plaatsen omhoog naar nummer 17 en Carry On.

Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het

0: onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Hits from the Heartland with a country chart breakout.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. En hij is nieuw in de Amerikaanse Billboard Country Airplay Chart. Lainey Wilson met een beetje assistentie van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Meer informatie over dit programma en de stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

0: en Country Airplay uit 2019 voor Old Dominion en Make It Sweet. En de Recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland met Megan Maroney op nummer 9.
1: Hey, this is Megan Maroney and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Jensen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Goedenavond.
4: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
5: Ernest Clayton Walker Jr. debuteerde in 1993 met de single What's It To You, wat hem direct een nummer 1 country single opleverde. Hij had 6 nummer 1 hits en heeft 11 cd's uitgebracht, waarvan de eerste 4 elk met platina bekroond werden. Sinds 1996 leidt hij aan MS en is zeer actief in de ondersteuning naar onderzoek en bestrijding van deze ziekte.
4: Deze week Spotlight on
5: Clay Walker.

Spotlight on Clay Walker. Je hoort de drie hits van deze uit Beaumont, Texas. Afkomstige zanger She Won't Be Lonely Long, Hypnotize the Moon en Dreaming With My Eyes Open. En heb je ook een verzoekje voor een...

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf

vorige week voor de first time on Dutch Radio en tevens de Hatja debut. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Corey Kent en heet Empty Words. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Kevin Powers samen met Shaboozey en Move On.

Hij woont en werkt al jaren in Nashville, maar komt eigenlijk uit Rotterdam. En daarom staat hij centraal in de Dutch Barn. De nieuwe single van Mark Blomsteel heet Barely Made It Home. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe country plaat aan. Hier is Riley Green en Thank

0: kopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: Hits from the Heartland with a country chart breakout.

Tyler Hubbard in Hits from the Heartland en Land. En afgelopen week werd bekend dat de Florida Georgia Line weer samen de studio ingaan. Hij dus samen met Brian Kelly en ook weer gaan optreden. Het is een national breakout en de plaat heet Little Land. Hits from the Heartland, de beste new country van 7 naar 5 deze week.

Casey Musgraves en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van Loneliest Girl en Hey Dry Spell. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

Nummer 3 country airplay uit 2019 voor Michael Ray en One That Got Away. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: You're listening to Hits from the Heartland.
6: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
7: CFT's Country Countdown USA.
8: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jordan Davis met Turn This Truck Around eruit is. Blijven staan op nummer 10, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen. En 9 blijft 9, Beautiful Things, Megan Maroney. Op 8 een new entry, dus helemaal nieuw in de Country Airplay chart. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 8 gaat naar 7 deze week, Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. Voor de tweede keer, Ella Langley in de top 10 van 5 naar 6 met Choosing Texas. En vorige week 7 deze week, 5 Morgan Wallen en Don't We. Vorige week 2, deze week 4, 2 plaatsen gezakt, Change My Mind, Riley Green. En de grootste stijger binnen de top 10 is Jason Aldean, van 6 naar 3 met Don't Tell On Me. Vorige week 3, deze week 2, je hoorde de plaats zojuist, Hate How You Look van Josh Ross. En dat betekent...

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: Want my horse back.
1: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Cody Johnson. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit The Fall en heet Horseback. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is Matt Cooper en Highs and Lows.

terug. Je zal het met me eens zijn, ging het leven minder vlug. De auto van de melkman was ons enige gevaar. Dat is het mooie

0: Radio Memory. Joe Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: beste muziek.
1: Hoor je hier.
2: Ging over listisch Noord.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.